0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: is Irene Louise van Wyk, sal jy, wil jy ook haar Boston More Than a Feeling. Kyk, Boston, hierdie liedjie van hulle More Than a Feeling is uitgereik in 1976, nee, Augustus die 25ste 1976, dis 50 jaar terug. Nou kyk, een liedjie moet daar maar goed wees, as een mens vir 50 jaar lang luister na hom, is het nie so nie. Ek weet, Jet van Rensburg, die stem saam met my, maar dit was maar een van die groot treffers gewees, Boston's More Than a Feeling. Amper weer nie tyd, ek het vir die nie so vertrekken net hierna, but if you live or work in the Helderberg, convenient healthcare matters. Pathcare makes assessing a quality pathology services easy with multiple locations in Somerset West, Strand and surrounding areas. Visit Pathcare at Halo Medical Center in Pardefley, Waterstone Village, Arun Place or their newly opened depots in Strand and Eerste River. Whether it's routine blood tests, monitoring a condition or tests required by your doctor, Pathcare is here to make the process easy and comfortable. Pathcare, quality pathology, conveniently close to you.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

I Just Might, dis die liedjie se naam van Bruno Mars. Matthew John Duncan was voor het saam met Margot, Kom Nader, en ook geluister na Neon Dreams, It's All Good. Bring ons by 2 uur op Helderberg.

0: lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.